liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar, of zo'n 23.000 per dag. Komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal, want die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. En elk uur flitste de paal minstens 13 bestuurders. Justitieminister Verlinde zegt dat het parket er alles aan doet om de relschoppers tijdens de betoging in Brussel gisteren te vervolgen. Ze wil hen via een snelrechtprocedure zo snel mogelijk straffen. Binnenlandminister Kentijn wil de relschoppers ook laten opdraaien voor de schadekosten. Daarvoor is een wetsvoorstel opgesteld. Relschoppers verstoorden gisteren opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie pakte 8 mensen op. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. Vrienden, fans en sympathisanten kwamen hun steun betuigen aan de familie en hadden niets dan mooie woorden voor Margriet. De zangeres overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze was 72. Morgen wordt Margriet begraven in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. En onze rode duivels zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Een vliegtuig landde rond middernacht in Seattle, waar hun basiskamp is. De spelers kregen al meteen een training om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het uurverschil. Want het is er zo'n 9 uur vroeger dan hier. De rode duivels openen hun WK volgende week maandag tegen Egypte. Eerst droog met veel zon, later krijgen we opnieuw meer wolken met buien en lokale kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, donderdag zon en wolken met af en toe ook een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Leg het op, laat het op, werkt de topstroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Pizza Hut.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4,99 €. Aldi. Altijd slim.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

Goedemorgen. Er is een verdachte rugzak gevonden aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat meldt de politie. Die heeft de buurt afgesloten en ook enkele perrons zijn daardoor tijdelijk niet bereikbaar. Het treinverkeer wordt omgeleid naar andere sporen. En daardoor kan je wel vertragingen ondervinden. Het is niet duidelijk hoe lang nog. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar of zo'n 23.000 per dag. Komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal. Die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. Elk uur flitste de paal minstens 13 bestuurders. De KU Leuven kreeg in 2024 ook een tweede klacht binnen tegen de bekende viroloog Mark van Ranst. Dat ontdekte het laatste nieuws. De zaak startte zo'n 3 jaar geleden toen een professor melding maakte van toxisch gedrag. Hij beschuldigde Van Ranst van sabotage, pesterijen en diefstal. Ook een labmedewerker sprak toen van toxische sfeer en machtsmisbruik. Maar die klacht werd nooit onderzocht. Intussen wil de regeringscommissaris van de KU Leuven en het RISIF wel een onderzoek starten. Van Ranst zelf reageert dat hij niets te verbergen heeft. En in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De twee piloten zijn niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nog onderzocht. Eerst droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokale kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, al die films en series, Benji.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immo's Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht, met
4: Immo's Koopman.
7: Aldi. Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Oké, actie!
12: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
12: Tot Spider-Man Brand New Day.
14: What is happening, mate?
12: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
15: er is een pakje voor jou.
12: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
16: Ja, nog 1 meter. Oh.
17: Ja, je zuurstofwaarde ziet er goed uit.
18: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
19: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja.
20: Simo,
19: ook een huis zoeken met de Simo
20: app. Simo,
19: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
20: Simo,
19: en hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
21: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo site voor slimmerikken.
19: En rapperikken.
22: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
21: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. Aan het Centraal Station in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo de verdachte rugzak voorlopig onschadelijk gemaakt. Dat meldt de politie. Dovo heeft een robot ingezet en die heeft een schot gelost op de rugzak. Er wordt nu onderzocht wat er precies in die rugzak zat en of er nog een risico is. Voorlopig blijven enkele perrons en straten nog afgesloten. Het treinverkeer kan wel nog doorgaan. De treinen worden omgeleid naar andere perrons. Je kan dus wel nog wat hinder ondervinden. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen geselecteerd in het basisonderwijs. Die moeten een voortrekkersrol spelen door goede lessen en kennis te delen met andere scholen. Bijvoorbeeld sterke lessen Nederlands of methodes in klasdidactiek. Vanaf volgend schooljaar moeten basisscholen al verplicht een deel van de nieuwe minimumdoelen invoeren. Onderwijsminister Demir zegt dat goede lespraktijken sneller verspreid moeten worden naar andere scholen. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren dat het Israël niet meer zal aanvallen als Israël zijn aanvallen stopt in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu bevestigt dat het de strijd voortzet. En nog in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De twee piloten zijn niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nu onderzocht. Eerst nog droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.

0: feel like nobody knows you. Now you're close. Did it fill you with doubt? You lost your hope and you're colder. You are cold.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen. Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen. Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
3: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen.
3: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of course sir.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Hou je van verhalen over muziek?
7: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
6: Of luister je gewoon liever naar pop?
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. Zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit het jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot. Gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4.000. Belgische vrouwen en kinderen die zijn teruggekeerd van terreurgroep IS uit Syrië en Irak lijken niet meer extremistisch. Dat heeft de topman van Veiligheidsdienst ook al gezegd aan VRT Nieuws. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken meer dan 100 vrouwen vanuit ons land naar Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Die pleegde toen wereldwijd aanslagen, ook in ons land. Intussen zijn 58 vrouwen teruggekeerd. Volgens het OCAD lijkt geen enkele van hen nog terreur of ander geweld te overwegen. En in het Centraal Station in Antwerpen kan het treinverkeer weer normaal verlopen nadat vanmorgen een verdachte rugzak werd gevonden. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De verdachte rugzak bleek niet gevaarlijk. Volgens ontmijningsdienst Dovo zaten er enkele lege flessen lachgas in. Alle sporen zijn intussen weer toegankelijk. En ook de omgeving van het Centraal Station is terug vrijgegeven. Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en dinsdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. En ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.

0: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.

0: Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken.
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
11: En rapperikken.
10: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Oké, okay, actie!
15: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
16: Dat is lang geleden, cowboy.
15: Tot Spider-Man Brand New Day.
17: What is happening?
15: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
18: er is een pakje voor jou.
15: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Kom.

Goedemorgen. Dienstenchecksbedrijven die klanten afdreigen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten of moet je zelfs een financiële vergoeding betalen als er laattijdige wijzigingen zijn. Ook huishoudhulpen zelf moeten soms schadevergoedingen betalen als ze van werkgever veranderen en de klant mee verhuist. Dienstencheckbedrijven zullen daarvoor forse boetes moeten betalen, een schorsing kunnen krijgen of dus ook hun erkenning verliezen. Zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit het jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot, gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4.000. En in Congo zijn al zeker 100 mensen gestorven aan ebola. Het dodelijke virus brak uit in het oosten van het land. Zo'n 550 mensen zouden ook besmet zijn. En dat kunnen er ook nog veel meer zijn, want niet alle cijfers zijn bekend. Voor hulpverleners is het moeilijk werken omdat ze te weinig medisch materiaal hebben, maar ook door de onvrede bij de lokale bevolking en de gevechten tussen gewapende groeperingen. Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
6: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Goedemiddag. Steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europese volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis. En ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europese agentschap maakt zich vooral zorgen over de opmars van designerdrugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7600 mensen aan een overdosis. Dienstenchecksbedrijven die klanten afdreigen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten en moet je zelfs een schadevergoeding betalen als je wil overstappen naar een ander bedrijf. Ook poetshulpen zelf moeten soms betalen als ze van werkgever veranderen en de klant meenemen. En dat kan niet, zegt Demir. We recycleren steeds meer plastic in eigen land. Dat blijkt uit het jaarverslag van Vostplus dat instaat voor de inzameling en recyclage. Vorig jaar werd zo'n 26 kilo PMD per persoon ingezameld. En iets meer dan de helft daarvan werd in eigen land gerecycleerd. De rest van onze PMD-zak wordt verwerkt in onze buurlanden. Maar toch gaat ook een kwart van de PMD-verpakkingen verloren, omdat ze bijvoorbeeld in de gewone vuilniszak belanden of omdat plastic potjes in elkaar gedrukt zijn. Veel aan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. En ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of course.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop? Together.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

0: Mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Oké, actie!
4: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Tot Spider-Man Brand New Day.
6: What is happening?
4: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
7: een pakje voor jou.
4: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
8: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
9: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Ze zullen de wedstrijden niet in de stadia ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets hebben ingetrokken van die fans. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen na eerdere visaproblemen voor de Iraanse delegatie, waarschijnlijk mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels. Steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese Drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europeanen gebruikten vorig jaar cannabis. Ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europees Agentschap maakt zich vooral zorgen over de opmars van designersdrugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7600 mensen aan een overdosis. In het Oost-Vlaamse Sint Martens Latem is deze voormiddag het levenloze lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Karel Lodewijk Maanhoutstraat, waar naast enkele woningen ook een IMO-kantoor is gevestigd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het gebouw is inmiddels verzegeld en het sporenonderzoek is aan de gang. Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag, met ook buien en kans op onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaring en veel zon, maximaal tot wel 25 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.

0: Mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet. Ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken.
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
17: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
18: Peugeot.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
21: IKEA.
22: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
24: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Esther. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
3: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
4: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
3: Uh-huh.
4: Dat is met zo'n superhelder beeld.
3: Ja.
4: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
3: Met €200 inruilkorting.
4: Dat kunnen we alle matchen zien.
3: Met al onze vrienden.
4: Ja, dat scoren, hè.
3: Zal nog niet zijn.
5: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.

goedemiddag. In het Oost-Vlaamse Sint Maartens-Latem is deze voormiddag het lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Maanhoutstraat, waar naast enkele woningen ook een IMO-kantoor is gevestigd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het gebouw is inmiddels verzegeld en het sporenonderzoek is aan de gang. Minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan nog maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's door hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij een geconventioneerde orthodontist. Voor de maatregel wordt €14 miljoen uitgetrokken. Iraanse fans zullen de WK-wedstrijden niet in het stadion ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets hebben ingetrokken. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen. Eerder waren er ook al visaproblemen voor de Iraanse delegatie. Waarschijnlijk komt dat mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels. Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag met ook buien en kans op onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en ook donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden. X on

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: alles vervangt.
1: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken.
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
12: Volkswagen. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
15: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
17: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
18: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
19: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo site voor slimmerikken.
18: En rapperikken.
20: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
21: Oké, actie!
22: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
23: Dat is lang geleden, cowboy.
22: Tot Spider-Man Brand New Day.
24: What is happening?
22: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
25: er is een pakje voor jou.
22: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Kom.

Goedemiddag. Het Antwerpse parket nodigt opnieuw een honderdtal mannen uit voor een DNA-staal in het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een eerdere mediaoproep stelde Speuders een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket start nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's voor hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij geconventioneerde orthodontisten. Voor de maatregel wordt €14 miljoen uitgetrokken. In Frankrijk hebben gisteravond meer dan 60.000 mensen betoogd na de moord op de 11-jarige Liana. De manifestanten uitten hun woede omdat de hoofdverdachte ondanks eerdere klachten nog op vrije voeten was. In totaal kwamen verspreid over het land ruim 60.000 betogers op straat in meer dan 200 verschillende acties. Alleen al in Parijs werd op twee plaatsen betoogd, onder meer aan het ministerie van Justitie. Wisselen tot zwaar bewolkt na de middag, met ook buien en kans op onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. En ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
3: Amai, het is echt eenvoudig.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
10: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, het kan anders.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje. Gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
13: Yes, of Corsa.
12: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
13: Yes.
12: Vanaf €179 per maand in lease and go?
13: Yes.
12: En tot 8 jaar speciale garantie?
13: Yes.
12: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Goedenamiddag. Er is geen match in het moorddossier Kim en Ken na de eerste ronde van 118 DNA-stalen. En daarom nodigt het Antwerpse parket opnieuw een 100-tal mannen uit voor een DNA-staal in het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en ook de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een eerdere oproep stelden speuters een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket stuurt nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Na de rellen van eind vorige week rond de onderwijsbetogingen in Brussel zijn 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. 17 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter en 3 volwassenen worden vervolgd via het snelrecht. Ze worden verdacht van onder meer weerspannigheid, het bekogelen van de politie, vandalisme en pogingen tot brandstichting. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt al zeker tot eind juli alle vluchten naar Israël. Moederbedrijf Lufthansa wilde de vlucht naar Tel Aviv de komende maanden geleidelijk hervatten, maar door de hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten zijn de eerste vluchten alweer geannuleerd. Brussels Airlines kiest er nu voor om sowieso langer weg te blijven. Volgens de maatschappij is die beslissing puur operationeel. Het vliegtuig dat normaal naar Israël vliegt, wordt nu al ingezet op extra vluchten binnen het Europese netwerk. Wisselend tot zwaar bewolkt, er trekken opnieuw ook buien over ons land, maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.

0: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
7: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi 1 kilo

0: verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.nl.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds
3: verrassend, altijd voordelig. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Dancing. All these things that we took for granted.

0: Marvelous.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.

0: miles away. Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Selection. Schat, zie je eens hier op de Selection website?
4: Oh wauw, OLED-tv's van Philips en LG.
3: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
4: Ja, dat scoren.
3: Zoals op het WK?
4: Ja, ja.
5: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Oké, actie!
3: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Tot Spider-Man Brand New Day.
5: What is happening,
3: mate? De beste familiefilms staan deze zomer

0: Handdoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
2: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop?
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Goedenavond. De Brusselse politie blijft alert voor nieuwe onderwijsrellen. Gisteren liep een nieuw protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs aan Brussel Centraal en het Poelaardplein voor de vierde keer in 5 dagen uit de hand. Bij de rellen van gisteren zijn nog eens 8 railschoppers gearresteerd. In totaal zijn er nu al 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. Het gaat om 17 minderjarigen en 6 volwassenen. 3 van de meerderjarige verdachten moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen en 14 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. Een vernietigende audit legt 20 jaar van grootschalige fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joosten-Node in Brussel. In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelfs geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. 4 verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam hebben bekend. Tijdens een inleidende zitting verklaarden ze wel dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Het viertal zou 3000 euro hebben gekregen voor het plegen van de aanslag op 13 maart. 2 andere verdachten die een coördinerende rol zouden hebben gespeeld, zwijgen voorlopig. Justitie beschouwt de explosie als een terreuraanslag om de Joodse bevolking angst aan te jagen. De actie werd opgeëist door een pro-Iraanse groepering die ook achter een eerdere aanslag op de synagoge in Luik zit. De laatste buien trekken over ons land. Het klaart op vanavond, maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan in het weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.nl. BE Volkswagen.
4: Lig het op, laat het op, werkt het tot stroom. Lig het op, laat het op, werkt het tot stroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Lig het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: One Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Goedenavond. Een vernietigende audit legt 20 jaar van grootschalige fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel. Wat lezen we bij Brus? In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelfs geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. Er woeden wereldwijd momenteel 65 staatsgebonden conflicten. En dat is een recordhoogte sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een studie van het Noorse Vredesinstituut PRIO. Het rapport wijst Israël aan als een van de grootste agressors vanwege de gelijktijdige strijd in onder meer Gaza, Libanon en Syrië. Ook het Amerikaans beleid onder Donald Trump krijgt kritiek. De voorbije 5 jaar waren met 930.000 doden de bloedigste sinds de Koude Oorlog, met de zwaarste tol in Oekraïne, Gaza en Sudan. Afrika blijft het zwaarst getroffen continent. Wielrennen, team Visma Leasebike, heeft de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Fransman Alex Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. De Nederlandse formatie legde het golvende parcours van ruim 28 kilometer het snelst af, met een voorsprong van 9 seconden op Ineos. Wout van Aert speelde geen rol van betekenis. Hij moest al vroeg lossen. In het algemeen klassement behoudt Baudin 12 seconden voorsprong op Kevin Vauquelin en Oscar Only. Maxime Van Gils is de eerste Belg op een 8e plaats. Klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land. Maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig. Daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan het weekend. Brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Woo!

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
11: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
12: Voilà, ik klap en dan eet hem.
11: Kun je het zien?
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Code yellow!
14: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
15: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
12: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
13: Elke medium menu pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
12: Bij Pizza Hut.
14: Oké, actie!
15: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
16: Dat is lang geleden, cowboy.
15: Tot Spider-Man Brand New Day.
17: What is happening?
15: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
18: er is een pakje voor jou.
15: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
19: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
20: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
21: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
20: En rapperikken.
22: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
23: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedenavond. Koning Filip heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Antwerpse gevangenis. De koning sprak er met gedetineerden, cipiers en de directie. De verouderde Antwerpse gevangenis biedt plaats aan 439 gedetineerden, maar herbergt er momenteel zo'n 700. Daardoor moeten 67 gevangenen op de grond slapen. Een gloednieuwe gevangenis in de buurt staat al maanden leeg door personeelstekorten en technische problemen met de beveiliging. Koning Filip maakt zo concreet werk van zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij de overbevolking in de Belgische gevangenissen aanklaagde. Wie vanaf juli wordt betrapt op rijden onder invloed, krijgt in alle geval een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Nu hangt de duur nog af van het alcoholpromillage, maar de wet trekt de straf vanaf volgende maand gelijk voor iedereen. De nieuwe regelgeving verduidelijkt ook dat wie een rijverbod heeft, ook niet op een e-step mag stappen. Daarnaast riskeren overtreders met een voorlopig rijbewijs voortaan dezelfde strenge straffen als beginnende bestuurders. Bij een zware fout moeten ze hun examens opnieuw afleggen. De Red Flames spelen rond dit uur hun laatste en cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. De Belgische voetbalvrouwen strijden met Schotland om de groepswinst. Die eerste plek levert een gunstigere route op naar het WK 2027 in Brazilië. Beide landen hebben evenveel punten, maar de Schotten hebben een beter doelsaldo. Omdat Schotland vanavond gelijktijdig tegen het op papier zwakkere Israël speelt, moeten de Flames vol op de aanval spelen en hopen op een absolute doelpuntenkermis om die eerste plaats te heroveren. Het klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land, maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst nog zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien in 19 graden. Maar in het weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske.

Music only.

0: Girls put my hand out, I feel like shit.
1: I've got to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have slept.

like money. I like money. I like money. Fancy shit. Buy me

Jason. Jason Derulo.